Als hij een jonge jong wie, dan wordt ons uit een katechism geleerd. En als hij niet wil diepeloten, dan moest ik de vrouw een katechism antwoorden. Met die antwoorden wordt er alweer gegeven worden. En deze antwoorden hadden wenigstens wat te doen met Bibelverse. Ons predia neemt zich eindelijk de tijd en denkt er al die vrouwen een antwoorden derg met ons, aja wie ons diepeleiten. En deed ons erklären, wat het alle meine deed. Aber wanneer hij nou wat leren wil, dan mag hij nou ook hartje. De katechism heeft goede vrouwen, die heeft de goede antwoorden. En die kunnen zeer behulpelijk zijn, dat hij naar de Bibel beter kennen leert. Dat hij naar God zijn woord kennen leert. De schriften. Als Jezus verzocht wordt van Satan, dan deed hij immer van de schrift reden. We lezen in Lukas kapitel 5, dan kwam Jezus, vol van helden juist, van Jordan 3, en wordt van juist in de wildnis gevierd, waar hij 40 deel van bij zijn vriend verzocht wordt. Hij eet in die deel nust, en als de Eva weer honger aan. De bij zijn vriend zette aan, wanneer du God zien zijn best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei, dat staat geschreven. Ein Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alles, was Gott gerät hat. Dann nahm der Beiser Fiend am ab ein

de koning beachte. Zij deden bloos, de vrouwen alle beantwoorden wat aan je vraagt worden, en dan wordt aan je duipt. En nadat, daar wordt de predia van de kerk aan truien. En manchmal weer dat alles wat ze willen. En nog oja, door weer manchmal mensen, die vangen aan te denken, dat wanneer een de vrouwen alle beantwoord had, en een zich had duipen laten, dan weer een je raad, dan weer een ware geboren. Zij hadden niet verstanden wat dat alle zeiden deed. Paulus zegt in Epheser kapitel 2, saß partien. Gott heeft ons met Christus, Jezus taub, opgewaakt. En met hem taub een plaats im Himmel gegeeft. Dat hij en de toekomstige tijden ons en Christus Jezus bewijzen kon, wo vertraflich recht hij aan de nood is. En wo zij er goud hij ons is. Je zijn der Gott zijn de nood geraakt, wils je leven. Dat is niet der jene woordje. Dat is een geschenk van God. Dat is niet het woordje, zodat China jezelf heeft zichzelf te loven. Doordurch, dat wie met Christus Jezus verbonden zijn, heeft God ons nie geschaffen in een stand verzaad, dat wie God het doen kunnen. En nu zal wie ook door nog leven. Einer kan al de antwoorden weten voor de vrouwen en de katechism. Dat is God. En eentje vind je dat veel leichter te doen als anderen. Aber dat is niet een zaak wo wie met pochen kunnen. Wie zijn geraad der genood. En dat is God zijn genood. Wils hij heeft zo'n grote lijf voor ons, dat hij wordt zien zijn Jezus schatje, dat hij wordt om Christ sterven en onze zinderschuld betalen. En wanneer we dat leven doen, dat wordt ons ongeteld als geraakt zijn voor God. En dat is waarom we zeggen, we zijn geraakt door God zijn genood en door onze geloven. Also wils een groot schrift mensen zich typen leiden en over niet verstanden dat het door genood via in ons geloven, da fangen viele von der Gemeinde an, dem Heilsplan uitzuleihen, wann Menschen sich wollen deipen lassen. So wird das auch in Ansicht weit, wo ich noch vorher da. Aber dann wird dem Katechismus nicht mehr erlebt. Also nu haben Menschen, die verstehen dem Heilsplan, dort wie durch Gott seine Genode geraten sind, in unseren Glauben, aber haben sehr wenig Verständnis in was die Bibel sagen wird. Dort ist nicht gut. Wils, wie wordt ook een verzekering komen? Ons wordt ook op een proef gesteld worden. En wanneer niet worden de schrift kennen, dat ja wie ons niet zelfs verteidigen. Also, ik dacht dat wordt vielleicht goed zijn, wanneer ik eenmaal wordt door de katechism gaan met Jun Taub. Met de katechism wat ik geleerd heb. Ik heb gehoord dat het katechism is gedrekt worden of taub gesteld worden aan 1783. En dan is hem een paar mol omgeënderd worden en uitgebeet had. En het laatste mol schien zo is in 1937. De katechism heeft drie hoofdstukken. Dat eerste heeft te doen met de schepping. En dat tweede heeft te doen met waar de mensen in zin komen. En het derde heeft te doen met de erlezing van de mensen, door Christus. En dat is het derde poort, dat is het langste. En vielleicht het ganz wichtigste. Du sind sogar Menschen, die leiden, dort ist nicht gut, zu viel von der Schrift weiter. Wils dort wird uns verantwortlich machen. Aber dort ist nicht, was die Bibel sagt. Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 2, 1 und 2. In du mein Sehen, sie stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. In was du von mir, der ich viele Erzeichnisse gehört hast, dort vertrühe, trühe Männer an, die im Stand sind, ook andere te leren. Wouch heb ik andere leren, wanneer er zelfs niet weiter deed? Als ik in arbeid heb, dan deed ik er even wechselen. En ik verstand dat te doen. Ik heb sogar manchmal andere gewezen, wat je doen moest. Meine vrouw heeft een arbeid in de school geschafft. Zij had de kinderen, die van Duitsland kwamen, en niet Engels konden, met de Engelse spraak, dat ze daarmee bekend worden. Wils de meeste leraar in onze schule verstanden nicht Plautisch und nicht Juchtisch. In meine Früh kon alle drei, en dat kon zij aan met dat helpen. En Paulus sagt te Timotheus in Kapitel 2, Vers 15, sie flietig van Gott,
die andere Kennung zu kriegen, dass du dort Wahrheitswort recht lehren lässt, dass du die damit nicht schämen brauchst. Also, so gut es echt dann kann, wo wir die Frauen im Katechismus lesen, und dann wo wir auch die Antworten betrachten. In der Katechismus fängt an mit einer Einleitung, mit einer sehr wichtigen Frau. Das fängt an mit, was ist das Allerneidigste, wo nur ein Mensch in diesem Leben trachten soll? Und die Antwort ist, dass wir in Gott seine Gemeinschaft vorher leben und auch in seine Gnade leben und nachher, wo wir dort ewige selbe Leben haben. Und dann ist die zweite Frau, macht ein Mensch nicht über auch Sorge, für was einem fehlen wird? Und die Antwort ist ja, über eine christliche Wies, aber erst soll wie noch dort Gottes Rücktrachter in seine Gerechtigkeit. Diese beiden Frauen, die sind beide Antwort mit der Lia, was Jesus gegeben hat, in der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 34. Je selle nicht sorgen und sagen, was soll wie eten, was soll wie trinken, was soll wie antragen. Dort sind alles Sorgen, die Völker sich merken. Aber jün Vater im Himmel weit, dat je dat alle brokken. Aber sieg dat eerste no Gott sin Recht in no seine Gerechtigkeit, dann wollt je dat andere ook alle kriegen. En do wein mir kunt nicht sorgen am dort, wat morgen kommen soll. Morgen wordt für sich selbst sorgen. Jeder dacht, ha für sich genug Trouble. Ich glaub dat erst ganz gut te verstehen,